0: om seksuele intimidatie op het werk te bestrijden, de deelname van vrouwen aan de digitale economie te bevorderen en de digitale genderkloof aan te pakken. In 2019 stelde de EU nieuwe regels vast op het gebied van gezins- en zorggerelateerd verlof en flexibelere arbeidsvoorwaarden, om vaders aan te moedigen zulk verlof op te nemen en meer vrouwen aan het werk te krijgen. 3 jaar later, in juni 2022, bereikten de onderhandelaars van het parlement en de raad een akkoord over gendergelijkheid in raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen in de EU. Laten we nu kijken naar de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen. Om de seksuele en reproductieve gezondheid van vrouwen te beschermen, willen de leden van het Europees Parlement dat iedereen toegang heeft tot veilige en legale abortus, goede anticonceptie en seksuele voorlichting op school. In maart 2022 nam het parlement een resolutie aan over het EU Gender Actieplan 3. Daarin staat dat de seksuele en reproductieve gezondheid verbeterd moet worden en iedereen toegang moet hebben tot bijbehorende diensten in de EU-landen. Laten we tot slot bekijken wat de EU doet om geweld te voorkomen. In juni 2023 gaf de EU formeel haar goedkeuring aan het Verdrag van Istanbul over geweld tegen vrouwen, nadat ze het verdrag in 2017 had ondertekend. Na de stemming hierover in het parlement zei de rapporteur in haar overwinningstoespraak:
1: "This is a historic vote. After 10 years..."
2: Dit is een historisch resultaat. Na 10 jaar maakt het Europees Parlement zijn belofte waar op het gebied van veiligheid en vrijheid voor vrouwen. Deze stemming is voor de miljoenen vrouwen die in gewelddadige en onveilige omstandigheden leven, die in angst leven. We geven hiermee aan dat Europa geweld tegen vrouwen niet tolereert en dat het zich niet laat intimideren door Russische desinformatiecampagnes en anti-Europese waarden.
0: De toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul betekent dat de 5 EU-landen die het verdrag hebben ondertekend, maar nog steeds niet formeel hebben goedgekeurd, het verdrag zullen moeten uitvoeren en volgen. De landen in kwestie zijn Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Litouwen en Slowakije. Het Verdrag van Istanbul is op 1 oktober 2023 in werking getreden. Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest voorkomende mensenrechten schendingen ter wereld. Europa vormt daar geen uitzondering op. In de EU heeft 1 op de 3 vrouwen te maken gehad met fysiek of seksueel geweld, is 1 op de 2 vrouwen het slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en is 1 op de 20 vrouwen verkracht. Het Europees Parlement volgt ook de situatie van vrouwen in andere landen op de voet. Denk bijvoorbeeld aan Afghanistan en Iran. In die landen worden vrouwen beroofd van hun fundamentele mensenrechten en voortdurend met geweld bedreigd. Verder hebben de parlementsleden erop aangedrongen genitale verminking bij meisjes en vrouwen uit te bannen. Hoewel het Verdrag van Rome ongeveer 70 jaar geleden is ondertekend, hebben we nog heel wat voor de boeg om gendergelijkheid te bereiken. De Europese Unie doet er echter alles aan om dit waar te maken. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: Varnost hrane v Uniji je odvisna tako od oblikovalcev politik, kot od znanstvenikov, proizvajalcev hrane in potrošnikov. Unija je z ohranjanjem visokih standardov ter spodbujanjem kulture varnosti in odgovornosti postala zgled v svetu, ter skrbi, da bo hrana na naših krožnikih varna, hranljiva in trajnostno proizvedena. Več podkastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Alexei Navalny won in 2021 de Sakharov-prijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement. De prijs, die is vernoemd naar de Sovjet-fysicus en politieke dissident Andrei Sakharov, werd in 1988 in het leven geroepen om erkenning te geven aan personen en organisaties die de mensenrechten en de fundamentele vrijheden verdedigen. Navalny was een bekende Russische oppositieleider, die gevallen van corruptie aan het licht bracht en president Vladimir Poetin fel bekritiseerde. Hij overleed op 16 februari 2024 in een afgelegen strafkamp in het Noordpoolgebied onder mysterieuze omstandigheden. Alexei Navalny werd geboren in 1976 en was advocaat, blogger en politiek activist. Hij kreeg internationale bekendheid omdat hij protesten tegen de Russische regering organiseerde, zich kandidaat stelde voor de presidentsverkiezingen en pleitte voor hervormingen tegen corruptie. Navalny was de scherpste criticus van Poetin. In augustus 2020 werd hij vergiftigd met het zenuwgas Novichok, waardoor hij meer dan een maand in de universiteitskliniek Charité in Berlijn doorbracht. Dat was grotendeels op de intensive care. Na zijn herstel spoorde hij de mensen op die volgens hem een rol hadden gespeeld in de vergiftiging. Door zich voor te doen als een Russische veiligheidsagent kon hij een andere agent ertoe brengen toe te geven dat er een chemisch gif was gebruikt. Navalny beschuldigde de Russische regering ervan verantwoordelijk te zijn voor de vergiftiging, maar Moskou ontkende de beschuldigingen. Toen hij midden januari 2021 uiteindelijk naar Rusland terugkeerde, werd hij aangehouden. Het Europees Parlement maakte tijdens de tweede vergaderperiode van oktober 2021 bekend dat Alexei Navalny de Sakharovprijs voor de vrijheid van denken 2021 had gewonnen, na een eerder besluit van de voorzitter van het parlement en de fractieleiders. Bij de bekendmaking zei Heidi Hautala, ondervoorzitter van het parlement, het volgende.
2: Alexei Navalny heeft veel moed getoond in zijn pogingen om het Russische volk opnieuw keuzevrijheid te bieden. Hij strijdt al jarenlang voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in zijn land. Dat heeft hem zijn vrijheid en bijna zijn leven gekost. In naam van het Europees Parlement roep ik op tot zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.
1: Na de prijsuitreiking in december 2021 zei David Sassoli, destijds voorzitter van het Europees Parlement, het volgende.
2: Vandaag betekent deze Sakharovprijs ook dat het Europees Parlement aandringt op de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Alexei Navalny.
1: Deze woorden vonden geen gehoor, net zo min als de vele oproepen van de EU bij de Russische autoriteiten. Navalny, die aanvankelijk gevangen werd gehouden in de Vladimir-regio, ten oosten van Moskou, werd in december 2023 overgebracht naar Sharp in Siberië. Hij werd op 16 februari dood aangetroffen in de gevangenis waar hij een straf van 19 jaar uitzat op basis van beschuldigingen die algemeen werden beschouwd als politiek gemotiveerd. Op 28 februari, slechts 12 dagen na de dood van Navalny, sprak zijn vrouw, Julia Navalnaya, het Europees Parlement toe tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg. Ze was duidelijk aangedaan toen ze zei:
3: If you really want to defeat Putin.
2: Als je Poetin echt wil verslaan, moet je innovatief zijn, mag je niet saai zijn. Poetin is de leider van een georganiseerde criminele bende. Jullie en wij allemaal moeten deze criminele bende bestrijden. En de politieke nieuwigheid daarbij is om methoden voor de bestrijding van georganiseerde misdaad te hanteren. En niet die van politieke concurrentie, geen diplomatieke notas uit te wisselen, maar onderzoek te doen naar de financiële machinatie.

0: Geen verklaringen van bezorgdheid af te leggen, maar op zoek gaan naar maffialeden in jullie landen. Naar discrete advocaten en financiers die Poetin en zijn vrienden helpen om geld te verbergen.
1: In de grote vergaderzaal zei de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het volgende.
2: This house and its members condemn...
0: Dit parlement en zijn leden veroordelen de moord op Navalny in de sterkst mogelijke bewoordingen. Het is een misdrijf waarnaar een onafhankelijk internationaal onderzoek moet worden ingesteld. De wereld verdient gerechtigheid.
2: Justice.
1: Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het de moord op Alexei Navalny krachtig veroordeelde en Julia Navalnaya volledig steunde in haar vastberadenheid om zijn werk voor te zetten. Het parlement benadrukte dat het Russische volk niet mag worden verward met het oorlogszuchtige en autocratische Kremlin-regime. Het sprak zijn solidariteit uit met iedereen in Rusland en daarbuiten die ondanks de vredeonderdrukking en de ernstige persoonlijke gevolgen de moed blijft vinden om de waarheid te spreken. Deze podcast is beschikbaar in alle 24 officiële EU-talen en in het Russisch. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.